0: Weet je wat ik wel eens denk? Ik ben niet helemaal goed. Nee, echt serieus. Nee, ik weet niet precies hoe het met andere mensen is, maar ik ben volgens mij niet helemaal goed. Ik weet niet zeker, maar ik ben volgens mij echt officieel niet helemaal goed, volgens mij. Ik heb het nooit helemaal laten onderzoeken, maar ik ben volgens mij... Ik loop bijvoorbeeld al mijn hele leven, dat is een heel goed voorbeeld volgens mij, mijn hele leven, sinds ik zelfstandig woon, mijn hele leven, elke dinsdagochtend weer, elke week weer, helemaal in paniek met de vuilniszakken achter de vuilniswagen aan. Ik krijg dat er niet in. En met die zakken ging het nog wel, maar tegenwoordig... Ik denk bijvoorbeeld eigenlijk pas aan een condoom als hij al lang 3 kwartier ligt te snurken. Dat soort dingen. Dat is ook niet goed. Dat is te laat. Dat is te laat, ja. Ja, dan kan je er nog wel omheen gaan zitten frommelen, maar dat heeft helemaal geen zin. Dat werkt dan niet meer. Je hebt ook mensen, dat is ook volgens mij een heel goed voorbeeld. Je hebt mensen die kunnen een verjaardag vieren. Ja, dan is hij bijvoorbeeld jarig en dan weet zij dat. Nou, dat vind ik al knap. Ja, nou, en dan liggen ze in bed en hebben ze allemaal een cadeau, hebben ze aangedacht. Zij heeft een groot cadeau en die kinderen hebben een cadeau of een zelfgekleide asbak of wat ook. En dan gaan ze iets aandoen, hebben ze iets leuks aangedaan voor papa's verjaardag. Iets nieuws, feestelijks, hebben ze dan helemaal gekocht in de week daarvoor en nog nooit eerder aangedaan en zo, leuk. En dan gaan ze naar beneden, hebben ze alles versierd en de stoel versierd, hebben ze allemaal aangedacht. En is het 11 uur en dan komen zijn ouders, haar schoonouders en de buren en weet ik veel. En heeft ze koffie en heeft ze taart en die is dan ontdooid. Ik denk wel eens, ik ga me verhangen, echt waar. Nee, echt waar. Nee, eerlijk waar. Als ik dan echt voor de zoveelste keer in een volle kamer met dat mes in die taart zo blijf steken. Ik denk, nou, het is nou klaar. Het is nou niet leuk meer. Het is voor niemand ook leuk meer. Ik ga me verhangen. Ik heb thuis een strop hangen. Dat is echt waar. Nee, dat is echt waar. Je doet het uiteindelijk niet. Nee, je doet het niet. Maar ik vind het gewoon een prettig idee dat dat ding er al vast hangt. Ja. Ik heb er hier ook een hangen. Nee, ik heb er altijd eentje bij me. Een reisstrop, zeg maar. Ik bedoel, ja. Ja, je doet het niet. Een soort omgekeerde airbag, weet je. Je krijgt geen botsing, maar je hebt toch een airbag. Zoiets is het, maar dan andersom. Je hebt ook mensen die kunnen trouwen. Dat vind ik ook zo knap. Dan vraagt hij haar op een romantisch moment, op een romantische plek. Heeft hij er helemaal over nagedacht? Op het ijs of zo. En dan, ja. Nou, en dan alsof je op een knop drukt. Zij krijgt tranen in haar ogen en zij zegt ja. Nou, tot zover snap ik het nog wel. Maar die mensen zijn dan inderdaad een paar maanden later echt getrouwd. Met alles erop en eraan. Met een jurk en een sleep en rijst en rozenblaadjes en een limousine en foto's en een receptie. Weet ik veel allemaal. Echt alle. Nou, daar moet je toch een cursus management voor gevolgd hebben. Wil je dat? Hij heeft mij al 6 keer gevraagd. Echt waar. Ik heb al 6 keer gezegd ja. Ja, bij de 3e keer had ik helaas kwamen er geen tranen meer. En bij de 6e keer was het echt ja. En vervolgens zitten wij elkaar in paniek aan te kijken. Dan weten we het niet meer. Hij ook niet. Nee, hoe het verder moet, want hij is ook niet helemaal goed. Nee. Dat heb ik dus ook niet goed gedaan. Kijk, als je volgens mij een beetje slim bent, dan zorg je dat je iemand vindt die iets kan wat jij niet kan. Volgens mij doen mensen dat bewust of onbewust. Dat je elkaar gewoon een beetje aanvult. Maar ik kan dus al vrij weinig, dat durf ik best toe te zeggen. Ik kan echt heel weinig. Maar hij kan helemaal niks. Helemaal niks. Echt helemaal niks. Niks. Helemaal echt niks.
1: Dit is Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
2: En dat heeft echt zin allemaal?
5: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

0: frieren laat. Dat Luba's jong, hij nog wat wilt, je tiet is zo voorbij. Ik knip de ogen wel dicht vannacht, ik laat je zet die vrij.
1: Oh, door dat Luba's al worden nou.
2: Nou.
1: Dat maar klein is, maar ja, ze er toch nog.
0: De pitbull kreeg de molkerven, de achterdeur kwam lus. En elk zei zo, Luba's jong, nou moest maar zien was dus. Doe hoefst hij niet te hosten, doe kreeg de hele nacht. Een baby siepjes in de buurt, te zorgen voor het nageslacht.
1: Haha, Luba's de van deur, ik wist wel niet waarom.
2: Maar wel voor.
1: En hij wist ook fort waarof of aan moest.
2: Daar heb
1: hij
2: gewoon de neus voor, hè.
1: Want er woonde net in Wieder
0: in verboden boerderij. Twee vrijgezelle dametjes, heel vrolijk en heel blij. Het leven was hier enig op het Drentse platteland. Alleen die buurman met zijn pitbull was een dissonant.
3: Wat een vreselijk nare vent.
2: Ze is een volgelijk persoon gewoon hoor.
3: Het staat in zo'n schril contrast met alles wat wij Drents,
2: nou.
3: als Drents ervaren ook, hè zus?
2: Oh!
3: Ba. Zijn taalgebruik alleen.
2: Walgelijk gewoon. Hij slaat gewoon kreten uit,
3: ik
2: hoor.
3: Ik kan hem niet verstaan.
2: Nee.
3: En hoe hij met zijn beesten omgaat.
2: Oh.
3: Nou, dat zijn we heel anders gewend, hoor.
2: Nou, hoor.
0: De dames hadden twee poedeltjes, die hadden zij ook al jaren. En Hendrik Harry zegt, dingen, dat dat geen onwaren. Toen hadden zij roepen van lomperd en meer van zulke soort woorden. En Luba's wol maar al te geen, die poedeltjes verloren.
1: Ja, dat was een beetje Hendrik zijn schuld, hoor.
2: Ja.
1: Want kijk, als Hendrik zag dat de dames morgens de poedels uitluiden...
2: Dus uitgerekend op dat moment Hendrik Luba's in moet laten.
1: En dan deed hem op bedeeld een ket hem en dan moet ik hem hellig.
2: His, rrrr,
1: hast.
2: Weet wat? En als de dames voor Hendrik zijn baan de deur waren met de poedelies...
1: Dan schupte Hendrik de deur los en doorstuf Luba's en met Hendrik erachteraan. En dan riep Hendrik, dames, lopen, maar ik geloof niet dat ik hem houden kan. Gooi ze, Hendrik. Dan moet je zien lopen, zeggen. Ah, geweldig, wat mooi.
2: Ja, en door had het nou net schik aan, hè?
1: Ja. Afijn, hoe ken je allemaal in met de kops?
2: En ik ken Luba's.
1: En ik ken de dames.
2: En ik ken de poedels.
1: Kortom, ik ken alle hoofdrolspeelers voor de nokomende 5 coupletten.
0: Door Lubenau, oes Luba's, de hond van en de kops. In I-streep op de poedels aan, want ieder van was loops. Er bindt wel dikke trutten, dag Luba's, met hun permanent. Maar als zijn ding maar loops is, ben je de ogen nog aan wend.
1: Wel ja, joh.
2: Het stak hem niet zo nou, hè?
1: Wat zeg je?
2: Het stak hem niet zo nou.
1: Nee, maar zoiets kwam het ook niet.
2: Nee.
0: Want de hond die zat in een kennel met 2 meter gazervuur. En Luba's dacht doorvruut ik mee toch zo in mijn deur. Maar halfweg kwam hij met de moelker vast te zitten in draad. Doorstunnen met de kop in het hok en met de kont op straat.
1: Ja, en zo vast als een hoes.
2: Hier als hekwerk, daar was geen rappen tegen.
1: En hoe had er of Luba's erop?
2: Hoe vast er af kwam.
0: Wat gunt er hier door 8

0: stumper kunnen ze ook niet verdedigen.
1: Ja, er was geen stad meer om er langs te hangen. En Pitbull, die poedels die hebben hele fine scharpe tandjes.
0: Ja, en Pitbull zet het gebied ook wel in nodig, maar hij met het hier als hekwerk vastzit.
1: Dat doe je er weinig met.
0: Niks te laf. Nou, en toen heb ze Hendrik belt.
1: Ja.
0: Die was net in de eerste slaap.
1: Genoeg hoe de stemming bij Hendrik was.
0: Hendrik kwam, Hendrik zag.
1: Dat er niet veel met overwinnen viel.
0: En Hendrik heeft
1: nog veel gedoe, nog midden in de nacht. De zwoorgewonde Lubas naar de dierenarts toe bracht. Die heeft hem dadelijk onderzocht en Hendrik gewarreerd. Toen als de VHC, ik hoef hem niet meer te kastreren.
0: Het was er niet meer nodig.
1: Had de poedels al in mijn afwaard.
0: Bijknippen en afhechten, zeggen.
1: Die was er aan bang voor.
0: Maar Hendrik doet er niet bij zitten.
1: Hij heeft er werk van gemaakt, maar op het hoogste niveau.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
3: Hey jongens.
2: Hey.
3: Proost.
2: Proost.
1: Frisje? Ja, ik bob vanavond.
2: Oh.
1: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik bob.
2: Nou, gezellig.
4: Ja. Ben je bob? Zeg het hardop.

voordat ik begin, wil ik eerst iets heel belangrijks zeggen. Vrede. Even een rondje lopen. Oh, wat misschien ook wel even onwijs leuk is om te vertellen. Ik krijg waarschijnlijk een nieuwe neus van mijn vader en moeder. Ja, als ik een goed rapport heb. Even een rondje lopen.

0: Nou, dit gaat je punten kosten.
1: Pas jezelf maar op.
0: Voordat ik begin, wil ik eerst iets heel belangrijks zeggen. Niet alleen voor mezelf. Nee. Voor iedereen. En de rest van de wereld.
1: Dat er altijd vrede is.
0: De...
2: Naar

0: samen op één kamer. En nou, ik vind dat ze onwijs mooi kan zingen. En ik vind haar ook heel erg knap.
1: Kitty is al 17 en ik hoop heel erg dat wij met z'n tweeën overblijven. Nou, verder vind ik dat Kitty onwijs mooi kan zingen en onwijs goed kan dansen. En ze was vroeger een jongen. Oké.
2: Shit.

0: Oh, dit gaat ons punten kosten. Oh, Tanja, we moeten weer nomineren.
1: Oh, dat is ook zo, ja.
0: Gexie.
1: Zo. Ja,
0: dank je. ik neem deze. Ah, spannend.
1: Oh, spannend.
0: Tanja.
2: Niet.
0: Het staat op het briefje.

ik begin, wil ik eerst iets... Huh? Oh. Nou zeg. Hey. Joehoe. Jongens? Oh, hey. Een lichtje, wat leuk. Oh, muziek. Ik wil in een musical. Ik wil zo graag eens in een musical.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan jou.

0: Dames en heren, op deze vierde langspeelplaat van het Simplistisch Verbond...
1: Vierde alweer?
0: Willen wij ons bezighouden met de agressie.
1: Gaat het hard, hè?
0: En om dat probleem bespreekbaar te maken, hebben wij een panel uitgenodigd... Ja. Wat door mij wordt voorgezeten. En
1: gang,
0: dat is samengesteld uit een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking.
1: Dacht ik wel, ja.
0: Nou lijkt het mij best verstandig, Coat, dat wij het eerst samen eens worden over bepaalde dingetjes... voordat de gasten hier arriveren. Mm. En dat wij daar samen even uitkomen.
1: Dat is waar. Ja, we hebben een beetje te zwaar gegeten misschien, hè?
0: Dat is waar.
1: Een beetje veel gedronken. We laten koffie komen nog. Als het panel er is. Maar verder dacht ik, Bie, dat het toch wel dienstig was... als we ongeveer afbakenen waar we het in... grote trekken met elkaar over gaan hebben. Daar hoeven ze zich dan niet strikt aan te houden, maar dan is er toch iets van een kader.
0: Dat is waar, dat is waar.
1: Niet zo gek idee misschien.
0: Niet zo gek.
1: Ik dacht, dan hebben we namelijk een houvast, want dat gebeurt gewoon erg snel.
0: Ja.
1: Ik heb wat ervaring met panels, met marktonderzoektijd, boter getest en zo, allerlei dingetjes. En voor je het weet, hebben die mensen het over irrelevante bekomstigheden.
0: Prima.
1: Dan loopt dat weg en dan... Ik zeg maar wat.
0: Hoor. Nee, dat weet ik. Is heel goed.
1: Oh, fijn.
0: Moet. Ja, we zitten nou eenmaal met het keiharde feit... dat daarom, we voor deze discussie maar één plaatkant ter beschikking hebben
1: daarom,
0: gekregen. Hè?
1: Daarom, ja, ja, ja, ja, dus ja, ja. Mijn voorstel ja. Om duidelijk af te spreken. Gewoon keihard. Hier hebben we het over.
0: Ah.
1: En waar we het dan afloop met die mensen over hebben, dat kan natuurlijk van alles zijn. Graag zelfs. Lijkt me fantastisch als het zo uitloopt. Maar hoe shit het ook is, we moeten nu, straks, voor we de discussie beginnen, gewoon even met die piepeltjes afspreken.
0: Ja.
1: Jongens, piepeltjes, we hebben het nu op deze plaatkant hierover.
0: Ja.
1: En verder. To the point.
0: Nee, hier, ga ik helemaal met
1: bij
0: je mee.
1: Het
0: ga ik met je mee.
1: Bij het onderwerp.
0: Maar daar zit een gevaarlijk kantje aan. Ik bedoel dit.
1: Welk?
0: Het mag toch ook weer niet zo zijn dat alle panelleden straks plotseling panisch de pick-up arm in de gaten gaan zitten houden.
1: Ik voel wat je bedoelt. Ja.
0: De factor tijd. Dus eigenlijk een beetje geblokkeerd raken.
1: Mm-hmm.
0: Wat onherroepelijk ten koste gaat van het spontane.
1: Kan gaan, ja.
0: Wat de discussie natuurlijk wel moet houden. Moet
1: nou
0: spontaan
1: ben
0: blijven.
1: Ik daar niet zo bang voor, Hobie. Mm-hmm. Kijk, het goede van onze discussie wordt dat we al een vertrekpunt hebben in de stelling.
0: Oh.
1: Die bij de uitnodiging.
0: Ja, ja.
1: Je hebt toch de stelling bij de uitnodiging gedaan?
0: Ja, is op tijd
1: nou,
0: de deur uit.
1: Oké, okay. Dus iedereen heeft al 14 dagen iets met die stelling kunnen doen. Daar hebben ze aan kunnen snuffelen, hebben ze op kunnen zitten, hebben ze aan kunnen ruiken,
0: daar
1: ze mee kunnen rommelen.
0: We natuurlijk zonder meer.
1: Zijn ze mee in de weer gegaan?
0: Mee.
1: Hoe dan ook?
0: Ja, we hebben de stelling al.
1: Precies, hè? Nou, stel je even het omgekeerde voor, Bie. Ik moet er niet aan denken. Maar dat we met het panel eerst nog een uitgangsstelling moesten zien te formuleren.
0: Ha!
1: Moet
0: ja,
1: je
0: ja,
1: denken?
0: Ja, ja, ja.
1: Hè?
0: Dat lukt je niet op één plaats.
1: Well, nee, dat duurt langer dan een hele LP. Mm. Hè? Daar heb je een dubbel LP voor nodig. Dus,
0: precies,
1: maar omdat
0: precies.
1: We die al hebben, als jij hem erbij hebt gedaan.
0: Ja, maar daarom hebben we de stelling toch ook bewust zo geformuleerd.
1: Dacht ik wel, ja, dan mag
0: dat er door alle panelleden op één plaat kan toch op zijn minst een paar zinnige dingen over kunnen worden gezegd.
1: Jij hebt hem geformuleerd, dus ik neem aan dat het klopt.
0: Staat.
1: En je hebt hem er ook bij
0: hebben gedaan. Ze in huis.
1: Oké. Okay. Hebben ze mee kunnen rommelen. Aan kunnen raken. Bie, ik ga nu eigenlijk misschien een beetje op de stoel van de voorzitter zitten.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, mag eigenlijk niet. Hè? Maar ik dacht dat we dan eigenlijk wel het panel kunnen laten binnenkomen. Tenzij jij zegt, Coat, dat gaat me allemaal te snel. Ik wou nog even wachten. Ik heb toch nog een paar puntjes waar we het gewoon vooraf heel duidelijk samen over eens moeten worden. Want anders, dan gaan we weer
0: nee,
1: straks.
0: Nee, absoluut niet.
1: Oké, heel fijn.
0: Nee, laat ze maar binnen.
1: Heel fijn.
0: Tenzij jij bezwaren hebt tegen de procedure van de discussie.
1: Ik bezwaar? Hoezo?
0: Het valt mij gewoon op dat jij nog voordat de discussie is begonnen op mijn stoel gaat zitten.
1: Hoe kom je daar nou? Hoe kom je daar nou bij?
0: Nou, Coat, jij zei toch daarnet, sorry Bie, dat ik nu even op je stoel ga zitten?
1: Wel, nee.
0: Nou, daarmee probeer jij toch bewust mijn voorzitterspositie te ondermijnen.
1: Oh, kijk uit. De voorzitterspositie
0: ja,
1: ondermijnen.
0: Het is mijn
1: ja, mijn
0: dacht
1: hemel.
0: Het, ik dacht
1: Bie,
0: het.
1: Bie, Bie, Bie, Bie. Daar hoor ik toch ineens weer een regententaal uit 1968. Waar ik echt even vanuit de bol ga, hoor. Gaan we nou serieus weer beginnen met het ter discussie stellen van de voorzitterstoel en wie daar eigenlijk op moet zitten met zijn
0: autocratische
1: binnen.
0: Kennelijk wel. Sorry, hoor, maar kennelijk wel. Ik moet niet zo nodig Ik was degene toch die voorstelde om een voorzitter van buiten te nemen. Dat weet je toch bij de voorbereiding van deze paneldiscussie. Er zijn toch namen gevallen?
1: Ja, die vallen toch altijd?
0: Ja, Joop van Tijn is gevallen, die Henk Hofland, Annemarie Grevel.
1: Die vallen voortdurend.
0: Die waren allemaal huiverig voor het onderwerp, ja, dus die vielen af.
1: Oké, maar toen heb jij jezelf tot voorzitter gebombardeerd. Heb jij gedaan? Jawel, ja, nee, ja. Zo is het wel gegaan, Bie.
0: Nou.
1: Sorry, zo is het wel gegaan. Er is niet gestemd over jouw voorzitterschap. Is binnen ons nooit discussie geweest. Dat schijnt allemaal niet nodig te zijn.
0: Nee. Dat schijnt niet nodig te zijn.
1: Nou,
0: nee.
1: Dat vind ik dus wel gek, dat niet nodig is.
0: Ja, dat is heel gek, maar dat is niet nodig.
1: Ja, nou, dan wil ik toch graag dat jij mij uitlegt waarom dat niet nodig is.
0: Nou, nee. Dat is niet nodig,
1: Koop. Oh, nee, dat is niet nodig. Nee, dat is niet nodig. Nee, is niet nodig, nee. Het is maar waar je prioriteiten liggen, hè?
0: Oh, wacht even. Oh. Jij wilt persoonlijke duidelijkheid dus. Ja.
1: Heel graag. Want persoonlijk is ook politiek.
0: Ja.
1: En ik geloof... Sorry, Bie. Ik geloof dat jij bepaalde dingetjes binnenhoudt.
0: Ja, natuurlijk hou ik bepaalde dingetjes binnen.
1: Ja, nou, ik vind gewoon dat we niet aan de discussie kunnen beginnen. Zolang jij nog bepaalde dingetjes binnenhoudt, ben ik een woesteling in.
0: Ja, mag ik misschien bepaalde dingetjes binnenhouden?
1: Natuurlijk mag je bepaalde dingetjes binnenhouden, maar niet in bepaalde situaties. Daar kan dat niet. Dan zeg ik van, nou, dan torpedeer jij dus bij voorbaat de discussie. Door bepaalde dingetjes binnen te houden.
0: Ja, nou, dat is dan misschien een raar soort gêne van mij... dat ik bepaalde dingetjes wil binnenhouden.
1: Ja, oké. Maar dat is toch niet zuiver, Bie? Hè? Om ons panel bij voorbaat te belasten met jouw gêne? Nou, dan zeg ik van... dan wil ik vooraf die bepaalde dingetjes van jou gewoon helder zien te krijgen. Ik wil bepaalde dingetjes helder zien te krijgen. Die er altijd al waren. Die hebben er altijd al... Tijdens het eten vanavond...
0: Ik kan het niet.
1: Wat kan je niet?
0: Ik kan dit niet zien als zomaar een gesprek over elkaars tekortkoming. Dit is een plaatcoat.
1: Ja, dat weet ik ook wel.
0: Ja, straks horen ze in duizenden huiskamers hoe griezelig labiel onze verhouding in feite is. Er zijn nou eenmaal bepaalde dingetjes... ja, die ik privé voor me wil houden. So what? Die wil ik nou eenmaal voor me houden. Mag ik?
1: Bie, je mag de huiskamer toch niet mentaal isoleren van zo'n plaat? Het is de vierde plaat. Je kunt toch niet de huiskamer blijven isoleren? He, anders blijft onze relatie... die blijft toch een platte luchtfoto van kleinschalige emoties. Ik eis nu... Ik sta er echt op, hoor. Ben ik heel gek in. Ik eis nu namens alle panelleden... die op de gang staan te wachten... tot ze eindelijk eens een keer mogen binnenkomen... en namens de huiskamers in Nederland... en de beide huiskamers in België... dat jij vertelt waarom het volgens jou niet nodig is... om te discussiëren over wie van ons tweeën... de discussie eigenlijk moet gaan voorzitten. Dat wil ik gewoon weten. Dat wil ik gewoon even duidelijk krijgen. Okay, gewoon even helder wil ik dat van je hebben.
0: Oké, goed. Goed.
1: Die bepaalde dingetjes...
0: Goed, oké. Ik wil dan nu een verklaring afleggen. Oké.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ik vind, dames en heren thuis... dat Koot bepaalde dingetjes...
1: En dat zijn jouw bepaalde dingetjes?
0: ...absoluut niet geschikt is voor het geven van enige leiding waaraan dan ook.
1: Daar hoor ik van op.
0: En Koot kan het niet, Koot doet het niet, meneer Koot wil het ook niet.
1: Dat wil ik graag.
0: En als er iets georganiseerd moet worden, zoals nu dit panel, dan krijgt Koot griep. Hij moet naar de tandarts of zijn kinderen zwemmen af.
1: Ik heb de uitnodigingen getikt.
0: En als ik, na oneindig veel moeite in mijn eentje, iets op poten heb gezet, zoals
1: de brief op de
0: nu dit
1: bus
0: panel,
1: gedaan.
0: Wat een heidenskarwei was, hè? Dan, als we dan eindelijk met de discussie kunnen beginnen... Dan doet Koot zijn mond open en vraagt in het openbaar hier op de plaat waarom hij geen voorzitter kan zijn. Hij wil dan blijkbaar ineens voorzitter zijn. Terwijl Koot donders goed weet dat ik nou eenmaal beschik, en zo leuk is dat helemaal niet, over een enorm brok natuurlijk leiderschap wat Koot een eenmaal ontbreekt. Zo.
1: Het is dus aangeboren.
0: Ja, Koot, en het spijt me.
1: Nou, dan weet ik wat mij aangeboren is. En dat onze voorzitter dus kennelijk superieure rassenkenmerken heeft, luisteraars.
0: Oh.
1: En waar heb ik die cryptofascistoïde uitspraken meer gehoord?
0: Nee!
1: Want ik ben van 1941, Bie. Dus je begrijpt hopelijk wel dat ik nou liever niet met een zeker ubermens aan één paneltafel ga zitten. En daarom wens ik je veel succes met deze plaat. Ik wens je een bijzonder zinvolle discussie toe. En ik wil alleen maar zeggen, ziek heil, Bie.
2: Ziek heil en nog eens een keer, dunnetjes eroverheen, ziek heil!
0: Goh. Nou, dan gaan we nooit meer eten. Nou, dit is erger dan het lijkt. Dames en heren, ik wil nou niet meteen zo ver gaan dat ik dit een fascistoïde trekje van Coat vind. Maar het komt er natuurlijk wel griezelig dichtbij in de buurt. Want wat Coat nu doet, hè, dus opstappen als je klem komt te zitten in een discussie die je zelf bent begonnen, notabene. Nou, dan ben je historisch gezien in tamelijk dubieus gezelschap. En ik kan ook precies vertellen wat er nu gaat gebeuren. Coat komt meteen weer binnen en zegt dan niks. En u moet zich daar dan niet door in de war laten brengen. Dat doe ik ook niet. Ah, daar hebben we Coat. Even het toilet geweest. Ga zitten, Coat. Ga zitten. Ik zeg net tegen de dames en heren dat het natuurlijk belachelijk is om zo'n machtig medium als de grammofoonplaat te gebruiken voor het uitvechten van persoonlijke tegenstellingen. Want dat ben je toch met me eens, Eko? Dat kunnen we toch eigenlijk niet doen, hè? Mm-hmm. Nou, zie je wel. Coat, ik vraag je nog even voor de goede orde en dan roepen we de panelleden echt binnen, hè? Dan gaan we beginnen. Ga je ermee akkoord dat ik deze discussie voorzit?
2: Mm-hmm.
0: Daar heb je dus geen bezwaar meer tegen?
2: Mm-hmm.
0: Duidelijk ja of nee graag nu.
2: Mm-hmm.
0: Ja of nee, Coat.
2: Mm-hmm.
0: Coat, wat je nu doet is het uithollen van de discussie. Mm-hmm. Dat is typisch het van binnenuit schillen van de appel.
2: Mm-hmm.
0: Coat, doe niet zo op je pik getrapt.
1: Wat heb je over mij gezegd toen ik naar het toilet was?
0: Niks. Absoluut niet.
1: Jawel, jawel, jawel. Want ik hoorde je lachen.
0: Oh.
1: Je zat keihard te lachen.
0: Oh, dat. Ik heb een belgemopje verteld, Coat. Om het gaatje op te vullen. Er viel een gaatje omdat er bepaalde dingetjes waren voorgevallen. En toen heb ik even een belgemopje verteld.
1: Oh. Oh. Is het mogelijk, misschien, probeer maar hoor, maar dat ik dat belgemopje ook te horen krijg? Of ben ik daar te dom voor een belgemopje? Dat ik te dom ben voor een belgemopje?
0: Nou,
1: misschien ben ik te dom voor een belgemopje. Ik weet niet hoor, kan wel dat ik te dom ben voor een belgemopje.
0: Dat is niet de moeite, joh.
1: Kan alles
0: dat is toch helemaal niet de moeite? Gewoon een belgemopje om even het pauzetje op te vullen.
1: Oh, maar is niet de moeite om dat nog een keer na te vertellen. Dat is jammer, jammer, jammer, jammer. Ik had anders best even willen lachen. Want zo te horen was nog een goeie, hè? Je zat nog altijd schateren.
0: Hij was wel aardig. Hij was wel aardig, ja.
1: Ja, was wel aardig.
0: Ja.
1: Hoe aardig was die? Vertel eens, hoe ging die? Waar ging die over?
0: Over twee Vlaamse boeren.
1: Dat.
0: Twee Vlaamse boeren.
1: En wat deed hij dan? Wat was het dan met twee
0: Nou,
1: Vlaamse boeren?
0: Die gaan met een zak patat, uiteraard. Hè? Twee Vlaamse boeren gaan met een zak patat naar twee Waalse hoeren.
1: En dan? Verder?
0: Dan vragen die boeren wat in het Vlaams.
1: Ja?
0: Hè? Nou, dan zeggen die hoeren samen iets terug in het Waals.
1: Wat zeggen ze dan terug?
0: Ja, nou ja, dat hele misverstand tussen zak en zak. Enfin, dat weet je wel. Dat ken je toch wel, dat mopje?
1: Nee, dat
0: nou ja,
1: ken ik
0: dat
1: niet,
0: hou
1: mopje.
0: Je dan nog te goed als de plaat uit is, dat mopje.
1: Daar hou ik je aan, dat ik dat mopje te goed
0: hou. Oké, dan
1: hoor
0: jij dat nog.
1: Ik hou dat belgemopje te goed. Dat wil ik even heel duidelijk van je krijgen.
0: Okay.
1: Dat ik na afloop van de plaat dat belgemopje...
0: Kunnen we dan nu de panelleden binnenroepen? Want die staan dan nog altijd tijd op de gangcode. Kunnen we de panelleden nu eindelijk binnenroepen?
1: Nee, dat is geen denken aan. Nee, want ik ben geen voorzitter... Dus ik heb nog een heleboel allerlei dingetjes te doen.
0: Mm.
1: Er zijn nog bepaalde dingetjes. Ik noem maar de koffie, die nog gezet moet worden. Ik moet nog schone asbakken hebben. Er staan nog nergens bloemen. Ik heb nog geen kopjes. Ik heb nog geen schoteltjes. Ik heb nog niks. Ik moet nog een heleboel
0: dingetjes... Oké, Coat, goed!
1: Die ik gewoon
0: dan
1: moet regelen.
0: Dan beginnen we onmiddellijk na...
3: Een gooi!

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
4: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden, ben ik van mono. Tot zo.
3: Mij niet appen. Salami of spinazie?
4: Mij niet appen.
5: Kan iemand dit even checken?
4: Mij niet appen.
5: Mij niet appen.
6: Hé, hey, waar blijft Gio?
7: Mij niet appen.
8: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: We zijn één keer zijn we wezen kamperen. Weet je. Ik zou ook zeggen hoe we zijn, ze heeft me overgehaald om te gaan kamperen. Laat ik het zo zeggen. Ik zou ook zeggen hoe ze meest overgehaald als je jou vast bent op het bed in een bepaalde houding. Ze komt binnen in haar favoriete tanga. Ze begint een beetje ecologisch met jouw 7-granen-knuppel te spelen. Nou. Dan wil jij wel een kampeerkaneetje invullen, hoor. Man. Ik zeg, nou goed, lieverd, dan jij hebt je zin, gaan we 1 keer kamperen. Dus ik pak die koffer. Nee, we gaan niet met die koffer, die gaan niet mee. We gaan met een rugzak. Je schijnt te moeten kamperen met een rugzak. Man, rugzak. Volgens mij dat is gewoon een naam van de uitvinder. Rugzak. Yeah. Oh. En zijn broer heet slaapzak. Zo zeg. Nou, dan heb je eindelijk alles uit die koffers weer, weet je wel. Moet alles in die rugzak, de helft wil niet mee. Maar de rugzak gaat veel minder in, zo'n zijvakje gaat in 1 schoen in. Nou, eindelijk heet die rugzak op, breuk in je rug, doet niks, je blijft lachen. Hupsakee, en ga maar door. En dan, dan moet boven op die rugzak, moet daar boven een teentje, doe dan met die stangen. Daar boven moet een slaapzak en daar boven moet zo'n rolmatrasje, zo'n campingmatrasje. Die slapen zo lekker, ah zo, wie dat nou toch allemaal. Ligt 3 weken te keutel op zo'n matrasje, ik heb thuis een Alping van 18.000 piek. Matrasje. Ik heb thuis een Alping, als ik aan een touwtje trek word ik gelanceerd. Geweldig bed. Nou trek ik niet hebben, dan zijn een touwtje en dan pleurt hij elkaar. Ik vond het helemaal niks. Nee. Notabene, s'nachts in Griekenland regen. Dus dan mag ik de tent uit om zo'n tankgreppel om de tent heen te graven. Een uur later moet je pissen, flik jezelf in die greppel. Sta je met je mamaloe in de modder?
1: Helemaal niks.
0: Ken je die gaslampjes? Met die blauwe gasflesje, moet ik er nou uitleggen ook? Dat moet je dan op elkaar schroeven. Doe je dat net te laat, weet je wel? Dan is dat te donker. Nou, ja, het moet op de tas. Nou, de poten liggen open, het meurt naar gas. Het is een glazen kap, is zo stuk, is heel dun glas. Weet je wel, blij dat je het al heel uit doosje hebt. Nou, dan gaan de kousjes overheen, weet je wel. De kous heeft misschien al een keer gebrand. Dan mag je er geen 2e keer aan zijn poeien. Lig gewoon om 2 uur met die gas. Ik heb thuis voor 30.000 schulden halogeen.
1: Niks. Helemaal niks.
0: Nou, s'nachts is het donker, dan wil je toch vrijen. Maar je ziet niks, dan zoek je de condooms. Dan trek je er per ongeluk zo'n kousje omheen. En een uur later duurt de gaslamp aan, dan denk je, waar stinkt er hier naar bij je? Een beetje spijt.
1: Helemaal niks.
0: Niet doen, jawel. Nou, altijd mug in de tent. Hoe de beesten erin komen, mijn godswonden. Hartstikke dure tent, 12 horkjes, 14 rits, altijd muggen binnen. Voor mij staat die familie mug al klaar als jij de tent opzet. Goedemiddag. Met zo'n koffertje met angeltjes. Dus die prik je helemaal lek. En ik dacht dat je ook precies weet waar ze zitten. Weet je wel, je hoort ze wel. Of je slaat telkens mis, of ze reïncarneren in 4 seconden. Mag je nog blij zijn dat ze in een mug reïncarneren, niet in een olifant. Nee, een olifant. Nou, moet je scheiden, ze gaan in de grond. Moet je scheiden op zo'n hurktoilet. En de hele camping weet dat je gaat scheiden, maar je loopt in de closet wel over de camping. En dan kun je er wel zo'n gehaakt mutsje over doen, maar ze zien het heus wel. Goh, wat heb ik op mijn hoedenplank? Niks. Helemaal niks. Nou, daar zit je te schijten. Ten eerste hebben ze allemaal gezien dat geen scheiden. Ik had 1 keer die closet rond mijn trui. De papa er bij mijn broek schijten zo vanuit. Kijk, hij gaat scheiden. Nou, dan zit je daar te scheiden. Moet je in balans blijven. Alles flikkert de diepte in. En als ze voelen je door, dan moet je heel snel dat hokje uit zijn. Want dan komt er zo'n vloedgolf over je heen. Ik liep een keer langs de tent van de buurman. Die buurman zei, u bent de ladenbruin op de rug. Ik zei, ja. Scheid dus zo gaan. Ik heb thuis een porseleinen Sphinx van 50.000 piek.
1: Helemaal niet.
0: Ken je die pannetjes? Zal ik ophouden? Zo'n zetje van 3 met zo'n dekseltje? Ik hoor mijn vriendin nog zeggen, lieverd, giet jij de aardappel even af. Helemaal weggevikt hier. Maar die klemmetjes zijn binnen 4 seconden net zo heet als het pannetje. Ik heb thuis voor 80.000 gulden tevalpannen. Klote pannetje. Of zo'n eenpittertje. Nou, dat pannetje flikkert om de minuut weer van dat eenpittertje. Dan rollen die aardappelen weer door het gras. Die pleur je weer in de pan. Die vriendin die ziet dat. Die zegt, eet hem aan de ijvie. Nee, terug, dan is gras in alle bereik. Helemaal niks.

even, jullie hebben hem een tijdje niet gezien. Daarom ben ik een tijdje musical gaan doen. De musical Vamos. Heeft hij Vamos misschien? Is iemand Vamos? Ja? Dankjewel, hartstikke leuk. Ik zal het nooit meer doen, dat is het enige. Nee, maar ik... Ik heb genoten, maar vooral van mijn collega's. Jonge mensen om je heen, zo'n hok vol. Dan zat ik in die kleedkamer zo te genieten van die jonge meiden, 21, 25 jaar. En me kletsen over dat leven. En het enige wat ik deed was mijn tanden poetsen en erbij blijven. Met zo'n oor op die tafel. Ik denk, ik ben er niet lul lekker verder. Maar ja, dan was het de ene keer weer allemaal heel geweldig. Oh, wat is er, wat is er? Ik ook kijken. Hadden ze op Tinder weer een nieuwe vlam gevonden. Moet je kijken, dit is mijn nieuwe verkering. Ik denk, wat een onbetrouwbare kop. Maar goed, ik zeg niks. Ik kom. Bemoei me er niet mee. 3 weken later, wat is er? Ja, het lijkt een onbetrouwbare hufter. Ik denk, ja, precies. Nou ja, maar, ja. Ik had schone tanden aan het eind van het seizoen, joh. Niet normaal. En als hun haar niet goed zat, bad hair day. Nou, ze stonden al klaar met de mes om die polsen door te snijden. Kind, het is maar haar, houd toch op, het is heel belangrijk. Boeien. Maar ze hadden het ook over dingen die ze nooit met je moeder of met je weet ik wat. Die deelden ze met elkaar en ik had zo'n oor op die tafel. Hè. Hadden ze het over hun seksleven. Ik denk, oh, wacht. Maar ze hadden het over dingen dat ik dacht, holy fuck. Die ene tegen die andere, terwijl ze mascara zo aan het doen was. Ja, oh, ik heb van de week weer zo heerlijk anaal geneukt. Oh, zo heerlijk. Anaal, ik wil. Jezus. En die andere helemaal niet van. Oh, die andere vind je, oh ja, oh, dat vind ik ook zo heerlijk. Anaal dit en anaal dat. Hier. Nee. Oh. Ik denk, ik ga het wel even. Ja. En toen hadden ze een heel gesprek waarom ze anaal zo... Ja, luister, ik schrik van het woord. U ook, want u valt stil. Kijk, beffen en pijpen, daar kunnen we toch niet moeilijk meer over doen, toch? Wij zijn van de generatie dat beffen en pijpen hoort erbij. Ja, mijn moeder zei, nou kind, ik ben nooit gebeft. Nou, zei mijn vader, of jij mij gepijpt? Dat deden ze niet. Of ze zeiden dat ze het niet deden, maar... De 85-plusje, dat was terwijl wij beffen en pijpen, ja, dat stond in alle... Dan kan je gewoon bij de bakker bestellen, 2 gesneden beff, dat doen we niet moeilijk over, ja. U zit nou ook niet allemaal zo, maar met het woord anaal, dat hoorde ik echt zo bof. Maar die meiden echt zo, nou ja, oh, lekker anaal. En toen zeiden ze, en ik denk, ja, nee, ik denk, ja, ik kon me er niet mee bemoeien natuurlijk. Toen zeiden ze, ja, maar het is zo'n emanciperend gevoel, want we voelen aan de achterkant, man en vrouw, allebei hetzelfde. Ik denk, En toen dacht ik, dat is ook zo. Die voorkant is een gedoe. Die voorkant is verschillend. We doen maar wat, toch? Ik heb werkelijk geen idee, als ik er bij u aan zit of bij u, wat ik sta te doen eigenlijk. Ja. Dus ik let wel op of het goed gaat. Dat doe ik niet. Maar ik heb geen idee wat ik eigenlijk aan het doen ben, zal ik maar zeggen. Maar ja, als hij het goed vindt, vind ik het ook best. Dus ik ben even zo bezig. Maar het slaat nog niet erg aan. Hij blijft toch over voetballen praten en zo. En klimaatverdrag en zo. Ik denk, nou verdomme nog, ik ben toch bezig. Maar op een gegeven moment wordt hij stiller en dan hoor ik... Als hij gaat doen, moet je gelijk dit gaan doen. Ik weet niet waarom. Ik weet niet waarom, maar dat helpt. Goed. En dan gaat wordt er. Dan moet je tempo opvoeren als je. En als hij gelovig wordt, als je hoort, oh God. Dat ding heeft zo'n doppie erop, zo'n beetje zo'n doppie. En daar zit zo'n randje. Als hij gelovig wordt, moet je op dat randje letten. En dan moet je op dat randje. En joehoe! Nou dat. Als het gelukt is. Maar ja, hij doet ook maar wat, want hij heeft ook geen idee. Dus een tijdje terug was hij met 3 vingers bezig. Verdomme, wat ben je allemaal aan het doen? 3 vingers, ja, hij zegt, dat had hij ergens gelezen. Ik hou er eens mee op, dat vind ik helemaal niks. Nou, hij wil met 2 vingers verder, ik denk, nou, beter. Maar ja, dan ben je nog een tijdje zagrijnig en gedonder met die 3 vingers. En zo, nou ja, goed. Maar op een gegeven moment heeft hij de smaak te pakken en dat je denkt,
En hij weet als ik al ga doen, dat hij even dit erbij moet gaan doen. Zo is hij.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag,

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden, ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen.
7: Hey, waar blijft Gio?
8: Mij niet appen.
1: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

Je weet niet waar je aan toe bent als oude tegenwoordig. Denk je dat je een zoon hebt? Nee hoor. Je hebt een meisje, blijkbaar. Ze moeten ook andere geboortekaarten maken. Gewoon, het is een zoon. En dan tussen haakjes, althans, vooralsnog. We houden je op de hoogte. Ja. Je moet op z'n minst bewust zijn van de mogelijkheden tegenwoordig. Op z'n minst. Ik bedoel, stel voor, ik krijg een zoon. Okay? Ik krijg een zoon en die blijkt homoseksueel te zijn. Ja? Nou, zou me niet uitmaken, voor alle duidelijkheid. Maar hoe ga je daarmee om? Stel, je weet dat niet eens. Ik weet niet eens hoe hij erachter komt. Hè? Hoe hij zijn, ontdekt dat hij homoseksuele gevoelens heeft. Ik ben daar ontwetend in. Ik heb geen idee hoe dat gaat. Ik denk dan dat hij gewoon een keer is dan gebeten door een homo. Tijdens uitgaan. Als ik een gok zou moeten doen. En hij wordt de volgende dag wakker. En dan denk ik, nou, een trekkende pik. Denk ik dan. Maar nogmaals, ik heb geen verstand. Hoe zorg je dan als vader zijnde dat hij zijn homoseksualiteit gewoon gezond kan ontwikkelen? Want dat hoor je hem te gunnen. Dat gewoon gezond kan ontwikkelen. Dat hij niet onnodig veel gasten gaat neuken in een fietsenhok. Gewoon gezond. Als jij als vader de hele tijd begint over, hey, meisje dit, meisje dat, vind je al een meisje leuk? Heb je al een leuk meisje op het oog? Leuke meisje in de buurt? Maar hij wil helemaal geen meisje hebben, joh. Dan wordt het zo'n ding bij hem. Ja. Ja, dat moet een meisje zijn van mijn pa. Maar ja, aan de andere kant, om alle opties te bespreken met hem, dat is ook weer ongemakkelijk. Hey, heb je een leuk meisje op het oog in de buurt? Of een jongen? Ik ken ook een leuk jongen in de klas. Lekker ventje. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Misschien wil jij je verkleden als een meisje. Heb je daar wel eens over nagedacht? Moet je gewoon zeggen hoor tegen pa. Dan gaan we gewoon naar de andere kant van de winkel. Even kijken wat daar hangt. Sommige dingen zijn te gevoelig nou. Er zit niet overal iets achter. Hoe je bepaalde dingen zegt. Ik kom uit IJsselmonde. In Zierveen vandaan. Om het hoekie. Ik ben opgegroeid daar. Wij hadden vroeger een travestiet in de buurt. Eén. Ik weet niet of dat de regel was. Dat maar één mocht. Gewoon maar één. Maar Menno de Travo. Dat is hoe we hem noemden. Menno de Travo. Niet om hem te pesten, dat was gewoon zijn naam. Menno de Travo. Dat is makkelijker voor ons. We hadden twee Menno's. Menno de Travo en Menno niet de Travo. Ja, hij vond het niet erg. Hij groette altijd terug. Het was niet zo'n gedoe. Hij groette altijd terug. Hey Menno de Travo. Hey. Ging een beetje lachen. Hij was al een luie travestiet hoor. Nu je erover nadenkt. Luie. Nul moeite. Nu, je kan zeggen wat je wilt, maar nu zien er heel goed uit. Je twijfelt bij, is dat een man of een vrouw? Je ziet het bijna niet. Niemand twijfelt erbij Menno, kan ik je vertellen. Gewoon een pruik op en lippenstift. Ongeschoren. Niemand dacht, is dat een man of een vrouw? Iedereen dacht hetzelfde. Menno is een enge vent. Maar hij is wel aardig. Hij groeit wel tenminste terug. Dat is waar. Kijk dat hele ding van die Nicky tutorials. Hè? Dat iedereen weet waar ik het over heb. Bizar. Nationaal, internationaal nieuws. Hè? Je kan zeggen wat je wilt, maar dat is goede marketing van die gozer. Nu hebben allemaal mensen die zeggen, ja, ik wist wel dat het een jongen was, ik wist wel dat het een gozer was. Weet je, nou, ik kon het niet zien. Ik kan het niet in de gaten. Ik moet wel zeggen, elke keer wanneer ik haar zag, want ze was toch vrijal populair, dan zie je haar. Elke keer wanneer ik haar zag, deed ze me wel heel erg denken aan Bill van Wie Is Het? Nee? Dit is misschien een generatiedingetje. Er zijn wat jonge meiden. Zometeen is ik kijk gewoon even op je zoek op Google, Bill. Bill van Wie Is Het? Ja. Toen ik dacht, oké, ik weet niet wat het is, maar ik weet wel wie het is. Dat is Bill. Ja, daar hebben we Bill. Dan moet het een nieuw spel gaan worden. Wat is het? Heel ingewikkeld. Je hebt er nog twee over. Oh, er zijn nog twee. Oké, okay. Heeft hij blauwe ogen? Ja? Oh, oké. Okay. Dat gaat goed. Lang haar? Ja? Oké. Okay. Ah. Snor? Snor? Ja? Oké, okay. Robert. Nee, Suzanne? Ah, kut, sorry.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van dinsdag tot en met vrijdag. Dinsdag krijgen we te maken met een behoorlijke warme luchtsoort. In het buitenland varieert de temperatuur tussen 23 tot lokaal 26 graden en kan het broeierig warm aanvoelen. Het eerste deel van de dag verloopt droog met geregeld zon, maar later volgen vanuit het westen regenbuien die de warme lucht weer verdrijven. Woensdag trekt vanaf de Noordzee gedurende de dag een aantal buien over het land en tussendoor is er ook ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 19 graden bij een matige en aan zee soms vrij krachtige westenwind. Hiermee is de temperatuur heel gebruikelijk voor half september. Donderdag start waarschijnlijk overal droog en vooral landinwaarts kan de zon een tijdje schijnen. Vanuit het westen raakt het geheel bewolkt en trekt in de loop van de dag een regengebied over het land. In de timing zit nog enige onzekerheid en mogelijk blijft het in het Oost-Nederland tot de avond droog. Voor de regen uit wordt het 18 of 19 graden. In de regen is het een graad of 15. Er waait een matige en aan zee veelal vrij krachtige zuidwestenwind. Vrijdag staan weer enkele buien op het menu. Waarschijnlijk valt in het noorden meer regen dan in de zuidelijke helft van het land. En mogelijk houden de zuidelijke provincies het zelfs zo goed als droog met geregeld zon. In het noorden is de zon slechts af en toe tussen de buien door te zien. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 20 graden met de hoogste waarden in het zuidoosten van het land. Tot zover het weer.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.nl.

0: maar ik ook niet terug. Daarvoor hebben mijn kinderen mij te veel gekwetst. Voorbeeld, mijn dochter, 6 jaar oud, komt laatst binnen. Papa, zei haar lieverd, ik wil een stapelbed. En daarmee heeft ze mij tot op mijn merg beledigd, dames en heren. Wij wonen namelijk riant de van het hekjes. En als wij iets niet nodig hebben, dan is het een stapelbed. Maar dat is dan opeens weer mode. Ja, Roosje heeft ook een stapelbed. Dat moet Roosje weten. Jij krijgt, ja, maar Berend-Jan heeft ook een stapelbed. De hele klas heeft een stapelbed, papa. Ik ben de enige in de klas zonder. Jij krijgt geen... Ja, maar ik ben de enige in de klas zonder. Jij krijgt geen stapelbed. Dan zal ik mijn maatregelen moeten nemen. Ja, oké, jij krijgt een stapelbed. Komt een broertje binnen, 4. Nou, papa, dan wil ik ook een stapelbed. Ik zeg, jij kan bij je zusje een stapelbed. Ik ga niet bij die teef een stapelbed. Dus ik zeg tegen een vriend van mij, ik zeg, hoe kom ik aan een stapelbed? Zegt een vriend van mij, nou, dan moet je even naar IKEA, daar hebben ze alles. Nou, ik naar IKEA en dat was niet zo'n groot succes. Maar dat kan ook aan mij gelegen hebben. Misschien ben ik op het verkeerde moment gegaan. Zaterdagmiddag 2:30, is dat dom? Ja, ja. Nou, laat ik zeggen dat ik niet de enige was. Laat ik het daarbij houden, ja. U kent IKEA, het is net Veronica. Je komt binnen en alles is meteen jij. Jij mag dit en jij mag wat kopen en jij mag ruilen en jij mag naar de kassa en jij krijgt koffie, jij. Dan wil je bijvoorbeeld een bank, dan denk je, nou die bank wil ik wel, dan wil je die bank meenemen. Nee, dat mag niet. Dan moet je eerst op expeditie, zo heet dat, hè. Omdat je zo lang onderweg bent, dat noemen ze expeditie. En dan, nou goed, en dan ga je zoeken naar die bank en dan doe je met een heleboel andere mensen. En die zoeken ook allemaal en met dat boek uiteindelijk kom je iemand tegen. Wat zoek jij? Nou, dan zeg je, ja, jij zoekt een bank. Welke bank zoek jij? En dan komt dat boekje erbij. Ah, ik zie het al. Jij zoekt de Björn. Nou, de Björn is uitverkocht. Maar we hebben voor jou wel de Benny. Of je godverdomme bij een homo-escort bent. Zeg. Blazer en dom. Nou, lang verhaal kort maken. Dat stapelbed van IKEA, dat ligt natuurlijk gevoelig bij ons, hè. Want, kijk, in zo'n grachtengordel is het nogal van de roddel-roddel en van de klets-klets. Ik zeg tegen mijn vrouw, hè, de gordijntjes gaan er nog wel eens opzij. Als de buurt ziet dat de van het hekjes die daar nog niet zo lang wonen, nu al een IKEA stapelbed naar binnen sneaken. En dan gaat al gauw het gerucht in de stad dat het financieel niet lekker gaat met de van het hekjes. Die zullen er binnenkort wel uitgerookt worden door de ABN AMRO. Dat is onze huissponsor, hè. Dus ik zeg, ik zeg tegen mijn vrouw, weet je wat we doen? We wachten gewoon tot het donker is. Ik leg het stapelbed op de Imperial. Ik kom even de gordel binnenrijden en we sneaken het even snel naar binnen. Mijn vrouw zegt, dat is een deal, joepie. Ik zeg, yes. En, zo gezegd, zo gedaan. Stapelbed leg ik op de Imperial. Ik wacht tot het donker is. Allemaal prima. Ik start de auto. Ik kom de gordel binnenrijden. Gaat prima, prima, prima. Ik rijd de auto tegen de brug op. Ik zet de motor af. Ik doof de lichten. Ik laat hem naar beneden glijden. Stuurslot, godverdomme. En ik rijg hem zo aan die 9 andere Volvo's. Niet te geloven. Ik denk, kalm blijven, Joppie, kalm blijven. Ik start de auto opnieuw, keurig netjes, ik kom voorrijden. De deur staat open, ik pak het stapelbed van de Imperial. Ik wil het net naar binnen brengen, hoor ik achter me. Zo, dat is de mooiste stapelbed. Lazer op Frans, zo de mitron. En nu komt het allerergste, dames en heren. Het in elkaar zetten van een IKEA stapelbed. En dat heeft u nog nooit gedaan, want anders had u er niet. Ik zal even uitleggen hoe het gaat. Je krijgt van IKEA een heel groot kartonnen pak. En in dat kartonnen pak zitten heel veel plankjes. Maar echt heel veel plankjes. Nee, maar echt veel meer plankjes dan u nu denkt van god, dat zijn heel veel plankjes. Neem in uw hoofd heel veel plankjes. Verdubbel dat aantal en dan heb je een IKEA stapelbed. En die heel veel plankjes, die zet je tegen de muur van de kinderkamer. En heb je een behoorlijke kinderkamer voor nodig. Dan krijg je verder een hele lange gebruiksaanwijzing. Die leg je zo over de grond. En dan krijg je zo'n zak met schroefjes. Maar geen gewone schroefjes, nee. Hele vreemde schroefjes, ja. Echt schroefjes die je nog nooit gezien hebt. Zweedse schroefjes, zeg maar. En Zweedse schroefjes gaan niet met een schroevendraaier. Nee. Die gaan met een sleuteltje. Ja, met een sleuteltje. Dus als u morgen iemand in de tram ziet zitten en die doet, dan moet u niet denken, die is een beetje kaka, of die heeft gewoon vanavond een IKEA stapelbed in elkaar gezet. En als hij met zijn vinger de andere kant uitdraait, dan ging het niet zo makkelijk, zou ik maar zeggen. Je kijkt op het eerste plaatje en daar staat, jij pakt dat en dat plankje. Ja. Deze maar proberen. En je gaat beginnen. En in het begin gaat het prima, prima, prima. Lekker, lekker, lekker. Je hebt het stapelbed voor drie kwart in elkaar. En dan opeens zijn de schroefjes op. Niet alle schroefjes. Alleen de schroefjes waarmee je bent begonnen. En waarom zijn de schroefjes op waarmee je bent begonnen? Omdat je met de verkeerde schroefjes bent begonnen. Dat geeft niks. Dat geeft niks. Dat geeft helemaal niks. Kom op. Jij wilde een gezin. Zij wilde een stapelbed. Dat geeft helemaal niks. Bij je broer thuis is het erger. Kom op, allemaal uit elkaar. En je gaat opnieuw beginnen. Gaat allemaal lekker, lekker. Prima, prima, prima. Je hebt het bijna helemaal in elkaar. Je bent al bij plaatje 5. En daar staat, nu pak jij het plankje met de 3 gaatjes. En er is geen plankje. Nee, dat moet je ook niet schrijven dat het er wel is. Want er is gewoon geen plankje. Zit niet te lachen, Krenk. Er is geen plankje. Met 3 gaatjes. Ik zie het toch heel duidelijk. Godverdomme, dit is -1,5, dit is -2,5. En die bril is 3 keer duurder dan het hele teringstapel met. Er is geen plankje met 3 gaatjes. En opeens herinner je je dat ene plankje. Waarbij je dacht, goh, waar zou dat ene gaatje voor zijn?
1: Nou ja.
0: Dat is alweer een tijdje geleden, hoor. Je schroeft het weer helemaal uit elkaar. Je gaat opnieuw beginnen. Prima, prima, prima. Lekker, lekker, lekker. Het gaat hartstikke goed. Het enige wat nog even moet, dat is de lattenbodem. De lattenbodem. En de lattenbodem die gaat in de folder in elkaar. Maar de folder is geen kinderkamer, zou ik maar zeggen. Nee, je krijgt een plank met een gleuf. Er moeten 18 plankjes in. Moet die ander er tegenaan en is klaar. Fluitje van een cent, ja? Nou, die eerste 17, geen probleem. Die laatste ook niet zo moeilijk. Maar tegelijk, dat gaat niet zo goed. Als je die laatste erin zet, zeggen die eerste 17... Als de verdediging van Bayern tegen Ajax. Nee, nee, nee. En na 4 uur, ja hoor, ook de lattenbodem is klaar. Je denkt ja. En denk dan, oh nee, het is een stapelbed. Er is nog een lattenbodem. In de folder staat heel duidelijk. Je hebt geen hamer en geen spijkers nodig. Maar na 1 uur of 7 ben je niet meer zo kritisch, zou ik maar zeggen. Daarbij komt dat stuk toch tegen de muur te staan. 'S'nachts om 2:30 ben je eindelijk klaar en dan gebeurt het allerergste. Je vrouw komt binnen. En die zegt niks. Stapelbed. Graag gedaan. Lekker klusje. Even lekker met de handjes werken. Even lekker niks aan je hoofd. Appelbed. En dan zegt zij... Ik wil me nergens... Spinazie, kut, toevoer. En gelukkig heb je nog 3 plankjes over. Dus de basis voor het kistje is gelegd, zeg maar.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op! Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

Quero ser a Zuckerrock. Quero ser, joh. Niet zo'n klein beetje ook wel, want ik kan wel zeggen wel, ik steek de ene, steek ik met de andere aan. En dat is heel zwaar. Als het ware. Dus ketting roken. Ik kan wel zeggen wel, als het ware wel, ik rook als een ketting. Oh, veel koffie erbij wel, zwarte met zonnemelk. Maar goed, je kent ze niet buiten hoor. Want ik rook nou dus 4 pakjes per dag, hoor. Dus daar is dus 4 keer 25, daar is nog altijd... Nou, reken maar nog. Dan rook ik ze nog op totdat mijn vingers dat gloeiende puntje voelen branden, hoor. Dus je kan wel nagaan, hoor. Je bent er wel een poosje zoet mee. En dan kan ik er wel mee stoppen, hoor. Maar ja, daar hou ik zeeën van tijd, hou ik over. Wat mok dan? Ja, dan kan ik zeker zijn hobby nemen. Oh, mijn man zegt tegen mij, hij zegt natuurlijk wijfje, hij zegt, neem het toch zeker zijn hobby. Ik zeg, wat dan? Hij zegt, nou, hij zit te gooien van mij op het gooien op een boetsiercursus. Ik zeg, kom man. Ik zeg, dan kan ik zeker de hele dag aasbaken kleien. Oh, mijn man zegt tegen mij, je kunt toch ook zeker zijn andere hobby nemen? Ik zeg, wat dan? Ik zeg, zie jij dan eens wat? Nou, hij zegt, gooi wat doen in de buitenlucht, een volkstuintje of zoiets. Zeg, man, ik zeg zeker eens in de bergen van de snelweg. Holde ik nog al die uitlaatpijpen in mijn longen op. Maar goed, mijn man begrijpt het wel van die verslaving, hoor. Mijn man, hoor, begrijpt het wel. Want kijk, hoor, mijn man die rookt dan misschien wel niet als een ketting, hoor. Maar hoor, mijn man die drinkt weer als een ketting. Dat is dus een paar jaar geleden is dat dus begonnen. Ik kreeg mijn man, die kreeg er dus s'avonds in huis, kreeg hij het een beetje benauwd. Van de rook. En dan ging mijn man ging altijd even frisse lucht happen. Samen met die hond van ons, Vicky. Gingen ze samen, gingen ze even frisse lucht happen in het café op de hoek. Nou, dat vertelde mijn man ook. Want dan zat Vicky zat zo norsom op de baarkruk altijd, weet je. En dan vertelde mijn man ook, Vicky van ons, die drinkt niet hoor. Die houdt er niet van. Nou, mijn man zegt ook, dan zat Vicky hem altijd zo aan te kijken met van die zielige hondenoogjes. En mijn man zegt, dan was het net of Vicky zeggen wou, geef mij een portie maar aan het bossie. Oh, nou drinkt mijn man dus aan zijn ketting. Oh, het is wel erg waar je zo verslaafd bent, hoor. Het is zo erg. Kijk, ik zou het er wel van af willen, hoor. Hè. Maar goed, het moet gemakkelijk kennen. Dan denk ik heel innig bij mijn eigen, hoor. Er zijn die heren doktoren, zie, hoor. Die zijn tegenwoordig, zijn ze zo knap, hoor. Zouden ze nou niet eens een pil uit kunnen vinden? Ik zou maar zeggen, dus als je hem inneemt, dat je gelijk nooit meer rook. Dus ik heb die vraag heb ik eens uit de doeken gelegen bij mijn dokter, hoor, toen ik er kwam. Hij zegt, nou, zo'n pil bestaat wel. Ik zeg, hoe heet dat dan? Hij zegt, nou, Siankali. Oh, hij zegt ook tegen mij, hij zegt, mag ik u nou eens een intieme vraag stellen? Ik zie natuurlijk arts. Hij zegt, rookt u nou ook naar de geslachtsgemeenschap? Ik zie, ja, dat weet ik niet, daar kijk ik niet naar. Ja, zo lenig ben ik niet. Oh. Het is wel erg hoe hij zo verslaafd bent, hoor. Echt waar, hoe hij zo rook als ik. Nou, ook weer, hoor. Nou leg ik weer helemaal, leg ik in een hele grote diepe clinch, leg ik samen met mijn zoon.
Dat is namelijk zo. Mijn zoon is namelijk lid van die No Smoking Generation. Ik zou maar zeggen van dat je niet mag roken en zo, weet je. Hij had ook allemaal van die posters had hij op zijn kamertje hangen van... een ander het de laatste verhaal en zo. Er helemaal galisch van. Gelukkig heb ik veel steun aan mijn buurvrouw. Die rookt zelf, rookt ze ook zo. Dat wil zeggen, mijn buurvrouw rookt dus maar 3,5 pakje per dag. Maar ja, die slaapt 's morgens altijd uit. Ja, die zeggen ook tegen me, ze zegt, ajo, ze zegt, wijfie, ze zegt, trek jouw eigen toch niks aan van die jeugd van tegenwoordig. Ze zegt, maar kijk hoor, die roken dan misschien wel niet aan zijn ketting, maar weet je wat die weer doen? Die snuiven cafeïne. Dat snuiven zij op door de neus en dan worden ze helemaal hij, worden ze ervan. Nou, ik zeg ook tegen mijn buurvrouw, ik zeg, dan kan die jeugd van tegenwoordig nog beter roken. Ja. Om nou de hele dag met je neus boven een pak gemolen koffie te hangen. Het is wel erg hoe hij zo verslaafd bent, hoor. Echt waar, hoe hij zo rook als ik. Nou, je mag het dus best wel van me weten, maar ik heb één hele grote angst, heb ik dus. Een enorme angst, en dat is dus deze. Kijk, hè. Als je nou doodgaat, hoor, en dat gooi je allemaal gooi een keer, dan kom je niet onderuit. Dan zou je het proberen. Als je nou doodgaat, hoor, vraag ik mijn eigen nou innig af. Zou je nou in de hemel ook kunnen roken? Kijk, van de hel weet ik het wel. Van de hemel heb ik er nooit wat van gehoord. Dus ik ging toevallig naar de mis, hoor. En ik zeg meneer Pastoor naar de mis. Ik heb die vraag aan hem voorgelegen. Hij zegt, nou, dat is toevallig. Ik kan wel even voor je navragen, want ik heb nou toch contact. Kom zo maar terug. Dus ik terug, hoor, na 5 minuten. Hij zegt, nou, hij zegt, ik heb de goede en een slechte mededeling voor je. Ik zeg, nou, meneer Pastoor, begin maar bij de goede, want die is altijd het beste. Hij zegt, nou, er wordt volop wat er gerookt in de hemel. Zelfs de Heilige Geest rookt zware sik. Dus ik blijf, hoor. Hij zegt, nou, nog de slechte. Ik denk, nou ja, dat kan nooit meer zo slecht wezen, hoor. Hij zegt, nou, de Heilige Geest zet voor je volgende verjaardag alvast een slof sigaretten voor je klaarleggen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we op proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

0: zal ik het toch allemaal zelf wel weer moeten doen.
1: Goedenavond, dames en heren. De politie van Almelo vraagt uw aandacht voor het volgende. Op 3 december jongstleden werd in Almelo het lichaam aangetroffen van een onbekende man. De politie wil graag antwoord op de volgende vraag. Wie heeft deze man voor het laatst gezien? Hij moet een vrij eenzame man geweest zijn. Hij heeft 8 maanden doorgelegen voor hij werd gevonden. Hij lag in de winkelcentrum van Almelo. We hebben de eerste reactie binnen. Mevrouw, heeft u een idee? Mag ik nog even overleggen met de familie? Mijn man heeft een idee.
2: Fijn. Hallo.
1: Ja?
2: Ik heb hem niet vermoord.
1: Ja, maar hij is ook niet vermoord.
2: Huh?
1: Nee, hij is niet vermoord.
2: Ook niet op 10 april om 3 uur 's middags?
1: Nee.
2: Ja, dat moet.
1: Nou, niet dat ik weet.
2: Nou, dan wens ik de volgende kandidaat meer succes.
1: Verder worden er meerdere tieners gezocht in verband met een brandstichting. Onder de jeugd van Almelo bevinden zich veel pyromanen. Vermoed wordt dat ze elkaar aansteken. De brandweer van Almelo wil de jeugd in dit verband nog eens graag wijzen op de 3 O's. Oh, oh, oh! Tot zover opsporing verzocht. Verder ben ik zelf nog op zoek naar een vrouw van zo rond de 40. Houd van de natuur, kinderen en strafblad geen bezwaar.

Nee, ik zit opeens te denken. Wat? Nee, niet meer over die hoeveelheden. Nee, ik zit opeens te denken. Ik had het als kind eigenlijk al. Nou, weet ik het weer. Dat ik hele stomme dingen niet kon. Nou, weet ik het weer. Ik kon niet wandelen op zondagmiddag, dat soort dingen. Of tenminste, ik kon wel wandelen. Maar ik kwam kapot terug en niet van het wandelen. Nou, weet ik het weer. Dan liepen wij zo door die duinen. Het was echt van hele stomme dingen. Dan liepen wij zo door die duinen richting IJmuiden. Wij woonden in Haarlem. Richting Den Helder, zou ik maar zeggen. Niet dat we ooit in Den Helder kwamen, maar even voor het idee van de richting. Maar dat maakt ook echt veel niet uit. Nou, en dan liep maar in ieder geval door die duinen zo. En op een gegeven moment had je dan zo'n uitkijkpunt, weet je, over de zee en de duinen zo, met zo'n hekje eromheen. Maar ja, wat zag je dan? Dan zag je in de verte de hoogovens. Allemaal van die pijpen met gele, zwarte, bruine, vieze, groene rook, zo die schone lucht in. Nou, als kind, ik dacht, dat is niet goed. Nee, ik dacht, dat is luchtvervuiling. Zelfs op zondag, dat is niet goed. Nee, ik bedoel, ik heb er nou niks meer van. Ik fluit er nou fietsend langs. Maar als kind, ik dacht, dat is niet goed. Nou, dan liep ik eigenlijk al een beetje zo verder. Ik had het eigenlijk al een beetje gehad voor de rest van de wandeling. En dan waren we halverwege, dan zag ik mijn zus. En die was dan in de puberteit. En ik wist niet precies wat dat dan inhield, de puberteit. Maar het zag er zo ontzettend ongelukkig uit. Ja, en dan dacht ik, oh god, dat krijg ik ook nog. Ook dat nog natuurlijk. Nou, dan liep ik al helemaal zo. Ik zag al helemaal niks meer. En dan was je bijna bij de uitgang. Zag je ook nog eens een keer zo'n echtpaar, weet je, wat te hard met elkaar liep te praten. Je kent die mensen wel. En daarachter liepen die zoontjes, weet je, die rotjochies van vroeger. Die pestkopjes, weet je wel, met van die stoere basketbalschoenen. Die wou ik ook altijd hebben. Die kreeg ik nooit. Dat soort jongetjes. Weet je, van die jongetjes waar niks meer was. Die konden zo langs de hoogovens lopen. Die zagen dat niet eens. En die hadden dan in een luciferdoosje al eens een sprinkhaantje gevangen in het bos. En dat schudden ze steeds zo heel hard heen en weer. En dan deden ze het over om te kijken hoe het met het sprinkhaantje was. En dan hoor ik ze nog zeggen, doe snel dicht, hij kruipt eruit. Nou, dan hoor ik die voelsprietjes alweer knakken van het sprinkhaantje, wat eruit probeerde te kruipen in doodsnood. Nou, ik kwam uiteindelijk in een depressie thuis, eerlijk waar. Van niks, van een paar pijpen met rook, mijn zus in de puberteit en een sprinkhaantje in een doosje, eerlijk waar. Ik lag zwaar in een depressie op bed, eerlijk waar. Ik had een week nodig om bij te komen van de emoties, echt waar. En als je nagaat dat wij in die tijd zo'n beetje elke zondagmiddag gingen wandelen, dat ik hier nog zit, zeg, nou. Want er was ook altijd wel wat. Je was de deur nog niet uit. Of dan zag je wel weer een kar die werd voortgetrokken door een hele zielige oude struikelende pony met een geknakt oor en bloed aan de zijkant. Ja, en losse hoefijzers. En er zat een hele gemene man op die kar met een vies gebit en een stompje zijn haar. En die sloeg die pony steeds zo heel hard op dezelfde plek. Maar die pony kon niet harder. Die wou heus wel harder, dat zag je voor zijn baas. Dat zag je, maar die kon niet harder met die struikelende hoefijzers. Nou, dan zat ik alweer zo op mijn fietsje, zeg. En dan moest de wandeling nog beginnen, zeg. Nou. En dan moest de puberteit nog komen, zeg. Nou. Trouwens, de puberteit, heb je dat wel eens meegemaakt? Ik vind dat zo stupide geregeld. Ik vind dat zo misselijk. Ik ben er al lang overheen, maar ik heb er nog een trauma van. Eerlijk waar, ik vind dat zo stom geregeld. Kijk, eerst kom je al met een heleboel kinderverdriet en jeugdtrauma's door je kindertijd heen. En denk je, nou klaar, dat hebben we gehad, daar zijn we vanaf. En dan word je opeens opgescheept met allemaal nieuwe spullen. Ja, waar je nooit om gevraagd hebt. Nieuwe voorgevel, zou ik maar zeggen. Nieuwe garnering, zou ik maar zeggen. Nieuwe lucht, get verluchten. Maar ja, wat je ermee moet, dat weet je niet. Dat wordt er niet bij verteld. Dan sta je opeens met je spullen. Ja. Ja, wat heb jij? Ja, ik ook. Ja, weet ik veel. Jongens ook nieuwe spullen. Of ander formaat dan als het goed gaat. Nou ja, die moeten dan onmiddellijk iets met meisjes. Nou ja, dat waren wij dan dus weer. Maar ja, wij wisten bij God ook niet hoe dat moest. Wij hadden die spullen ook nog maar net. Ja, dus iedereen liep zo'n beetje door elkaar zo. Ja. Ja, probeer eens wat. Ik weet het niet. Je bent eigenlijk net een nieuwe videorecorder. Ja, weet je, heb je een nieuwe videorecorder gekocht. Die staat te glimmen in je kast. Allemaal prachtige digitale tiptoetsen erop. Nieuwe knoppen, weet ik veel. Schijn je van allerlei hartstikke leuke dingen mee te kunnen doen. Maar ja, hoe? Dat weet je nog even niet. Moet je eerst de hele rottige gebruiksaanwijzing door. Dan weet je het een beetje. Maar ja, die krijg je er dus niet bij je eigen nieuwe spullen. Bij je eigen digitale tiptoetsen. Nee, dat moet je dan zelf allemaal maar uitzien te vogelen. Ja, en dat vind ik ook zo misselijk.
Dan wordt er ook nog zo vertederend over gedaan. Weet je, dat ontluikend is en ontroerend en pril en romantisch, weet je wel. Met David Hamilton met die wazige meisjes op die stijgers allemaal, weet je nou wel. En Bilitis en zo. En de Blue Lagoon met Brooke Shields. Je had er ook een handje van, klerenwijf. Ja. Ja, terwijl er is helemaal niks romantisch en prils en ontluikends en ontroerends aan. Het bloed, het doet zeer en het stinkt. Ja, en je weet niet wat je ermee moet, ja. Dan zit je op die stijgers met je opgetrokken knieën een beetje te bloeden en te stinken. En een beetje, ja, niet te weten wat je ermee moet. Ik zie er opeens eentje zitten daar, god, het arme kind, ja. Moet er nog helemaal doorheen, komt wel goed hoor allemaal. Ja, het is echt een misselijke streek. Weet je wat ik nog het allermisselijkst vind? Dat vind ik het eigenlijk het misselijkst. Op een gegeven moment heb je eindelijk in de gaten hoe het moet met je nieuwe spullen. Weet je, ben je na jaren ben je daarachter gekomen. Na allemaal toestanden en gevogel, weet ik veel. Weet je dat je die voorgevel moet je in ieder geval laten zien. Er moet geen dikke trui over. Hier moet de hele rand, anders is het helemaal geen doen. Hoe het met jongens moet, heb je ook eindelijk in de gaten gekregen. Technisch in ieder geval. En dan sta je op een ochtend op en dan denk je zo, ik ga eens even lekker met mijn nieuwe spullen spelen. Ik weet nou eindelijk hoe het moet. En dan ga je voor de spiegel staan. Sta je helemaal trots naar je nieuwe spullen te kijken. Zo, waarvan je nou alle ins en outs, zeg maar, kent. Alle mogelijkheden weet. En dan kijk je nog eens beter zo. En dan denk je, welke nieuwe spullen eigenlijk? Ja, is het nieuw, is er ondertussen al lang weer af. Zitten de krassen en de butsen zitten er alweer in? Is de postbode er alweer overheen geweest? Stupide geregeld, het arme kind.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: Hij zit niet goed, mensen. Ja. Maar over... Maar over de Indonesië... Maar over de Indonesiërs wordt met geen woord gerept, hè. En dat is jammer. Hij zit niet goed.
1: En dan?
0: Ruppie, ruppie. Ja, daar is de stem weer. Even kijken of ik er iets aan kan doen, hè, heren. Nee, is nog niet gemaakt, joh. Hij is nog niet gemaakt. Maar ik ga gewoon door. daarom, dames en heren, wil ik het hebben over de bekende Indonesiërs die wij van televisie kennen. Ik noem een Jos Brink, een Sandra Riemer, een Anneke Groenlo en natuurlijk, niet te vergeten, Wieteke van Dort. Oh, joh, ik ga dood van de pijn, man. Het is een... Hij zit vast met een haakje en hoe harder ik eraan trek, hoe harder dat haakje naar binnen gaat. Doen jullie nou allemaal zo met z'n allen? En natuurlijk Wieteke van Dort. Kent u die nog, dames en heren? Het zou leuk zijn als je zegt, ja, die kennen we. Ja, ik heb pijn dus. Oké, werk een beetje mee, man. Oké, dan stel ik een vraag opnieuw en allemaal, ja, die kennen we. Oké. En natuurlijk Wieteke van Dort. Kent u... Wacht even, man. Ik word nou ook een beetje misselijk. En Wieteke van Dort, kent u die nog allemaal, dames en heren? Oh, die is populair hier in Rotterdam. En Wieteke zong natuurlijk als tante Leen van vroeger heerlijke liedjes. Een grote hit van Wieteke was natuurlijk... Welke hit zat er in, jongens, kom op? Den Haag, precies. Kent u dat lied nog? Oh, oh, Den Haag. Mooie stad achter de duinen. Ik kan wel huilen. Ik kan echt wel huilen. Maar, want het gaat nu even niet goed. Ik voel me net die van Sloeberjaki, Sloeberslom, Slager. Sloeber. Ik ga nou één keer kijken of het goed is. Van, hè? Hij is goed. Oké, ik heb een technisch probleem. Tijmans. Hij gaat niet weg. Koen, waar is onze kist? Hier? Daar. Oké, je ziet me daar twee keer heen lopen, toch? Ja, toch? Jezus. Dat is mijn technicus, dames en heren. Dat is ook de laatste keer dat hij hem heeft gezien. Hier, zie. Heb jij een lampje? Lampje?
2: Ja, lampje.
0: Wil je geen lampje? Nee. Ach, Koen, het geluid mag nu even uit, Koen. Dankjewel, vriend. Zo. Die act doe ik nooit meer. Zo. Een stukje tand is weg. Maar maakt niet uit. Kippen nog een paar.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Bob, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: 相遇
1: Live. Ja, live. Een lied over schaatsen. Op een ijsbaan schaast men altijd linksom. Niemand weet waarom, dat is zo in de loop der jaren gegroeid. Maar op een ijsbaan schaast men altijd linksom. Nu is er alleen in het dorpje waar mijn vrouw vandaan komt een ijsbaan waar men net de andere kant op schaast. Zo heb ik mijn vrouw ook ontmoet. Nu is er in Friesland een tocht waarbij men nog links, nog rechtom schaast, maar 200 kilometer rechtuit. Dat heet de Elfsterentocht. Ik heb er een lied over en het is natuurlijk in dit genre een overbekend feit dat het succes van een lied afhankelijk is van de gradatie ellende. Zit er te weinig ellende in een lied, slaat het niet aan. Zit er te veel ellende in, dan zegt men, ja, dat vind ik zo'n eigenaardig liedje, dat, ja, mij zegt dat niks. Dat wil ik hier vanavond uitproberen. In het eerste couplet van Elfsterentocht gebeurt niks ellendigs. U zult zien, er valt niks amusants te beleven. Vervolgens voer ik per couplet de ellende iets op, net zolang tot ik aan de hand van uw reactie de juiste gradatie heb bepaald. Om volgend jaar in Finland van een succesvol songfestivalliedje te kunnen spreken. Nu zult u zeggen van, goh, maar wij zijn toch geen songfestivalpubliek. Nu. Nee. Maar het verschil tussen een songfestivalpubliek en een schouwburgpubliek is ook nog niet zo groot. Het voornaamste verschil is dat een schouwburgpubliek zichzelf had overschat. Eerste couplet van Elfsterentocht gebeurt niks alleen als u zult zien ervan niks te lachen. Steeds weer als er vorst is,

Merci. Dit was echt zo'n liedje, echt zo'n couplet waarvan je zegt, ja, wat moet ik daarmee? Daarvoor blijf ik niet uit huis. Voer ik dan vervolgens de ellende iets op? Niet te veel, half toontje. En waarschijnlijk ook nog niet zodanig dat u zegt, goh, wat heb ik een amusante avond.

Trok een klumde hij, want ik ben al oud in een lange onderbroek en nog heb ik het koud. De Elfstedentocht in de bocht met Berenburg, Berenburg. Moet niet echt, dat is echt geweldig, hè?

doyunda olsun. Zie je nou wel? Dat verschil tussen het ene publiek en het andere publiek is echt niet zo groot. En nu vermoed ik dus dat dit de juiste gradatie is om volgend jaar in Finland van een succesvol songfestivalliedje te kunnen spreken. Maar je weet natuurlijk maar nooit, wie weer schuilt daar wel een enorme klapper in de werk hier. Dus laten we voor alle zekerheid de ellende nog eenmaal iets opvoeren. Niet te veel, half toontje. Opgevaardigd dat u zegt, ja, vind ik toch jammer dat hij dat doet. Had van mij niet gehoeven. Maar ja, schrijven is schrappen, weet ik daar, houd ik daar rekening mee. Voeren wij dus voor de laatste maal de ellende nog iets op. Oh, hij heeft er zin in. Of

Berenburg. Ja, dit is dan zo'n couplet waarvan je zegt, had van mij niet gehoeven. Zo'n couplet waarvan je al gauw zegt, goh, dat heeft zo'n jongen toch niet nodig. Weet ik dat, houd er daar rekening mee. Schrijven is grappen en zo schrijven.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Bob, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: Dank u wel. Ik zal u zeggen, ik ben vanochtend naar de tandarts geweest en ik heb nog steeds een scheve bek. Ik vind het tandarts, ik vind het afschuwelijk. Iedere keer weer opnieuw. Oh, ik vind het een ellende. Ach, ik stel me ook wel eens aan. Laat we eerlijk zijn, je gaat in deze moderne tijd niet naar een tandarts met zo'n doek om je hoofd en zo'n knoop boven op je kop. Dat is een tikje moderner geworden. Dat begint al in zo'n wachtkamer, het is toch waar? Zo'n wachtkamer van zo'n tandarts, mensen, dat is toch allemaal super deluxe met een geruststellend achtergrondmuziekje. Mantovani draait er mijne altijd. Ja, dan zit je in de wachtkamer, geruststellend hoor je daarvan. Ja, god, als je de sabeldans zou draaien, zou je minder op je gemak voelen. Hè, als je daar zou zitten, je hoort van... Dat is wel lekker, hè? Oh nee, ik vind het tandarts, ik vind het niks. Ik zal u zeggen, iedere keer als ik naar de tandarts ga, dan parkeer ik mijn auto dubbel. Heb ik iets anders om me druk over te maken. Het eerste wat bij mijn tandarts altijd opvalt als je die wachtkamer binnenkomt, dat is het eerste wat je ziet, dat is zo'n klein prijzenkastje, zo'n soort vitrinetje. En daar liggen dan de afgietsels in van de meest afschuwelijk verminkte gebitten. Ja, hij schijnt er nogal trots op te zijn. Ik heb het vanochtend nog eens even goed bekeken. Ik denk, jongen, het is toch wel te hopen dat al die gebitjes er zo uitzagen voor de behandeling. Dan lag er één bij, dan kon je zien de kerel had zijn leven lang kiezelstenen gevreten. Een heel eng gebitje met twee lange zwarte tanden boven is één zo ertussen. Volgens mij van die kerel die nou bij de ster zit en roept van 28, 29, 30. Een schone vakantiegebed. En Mantovani maar spelen. In stereo. En de gebitten liggen er driedimensionaal. En dat gekerm vanuit de spreekkamer in quadrafonie. Mijn tandarts zegt altijd tegen me, ik ben pijnloos. Dan zeg ik, nou, ik niet. Wat u ook altijd maakt, er is van, doet u de mond maar even open. Beetje meer graag. Hoe is het met de familie? Dat vind ik irritant. Weet je wat ook zo irritant voor mijn tandarts? Dat belletje in de wachtkamer van... Ken je dat? U lacht erom, dat betekent dat u het herkent. Het is ook overal hetzelfde. Ik ben alleen met wachtkamers van tandartsen geweest. Overal. Dat belletje schijnen ze naar staf studeren mee te krijgen, geloof ik. Ja, dan krijgen ze de bul en de bel. Launo Welsen, dat kan toch anders? Dat kan toch anders? Bijvoorbeeld zoals in een warenhuis, maar dan met een andere tekst. Zoiets in de geest van... Pling, plong, plong, plong. Tandarts van Deuzen, kom, verwacht wie ze volgende patiënt vervoeren. Pijnloze behandeling, komt u gerust voor. Pling, plong, plong, plong.
1: Maar nee.
0: Kan je 1000 keer Mantovani draaien van... Passen die bij elkaar? En dan al die onzinnige mededelingen in de muur. Heb je daar wel eens op gelet? Van poets uw tanden zorgvuldig na iedere maaltijd.
1: Nou, dat vind ik een onzin. Wie doet dat nou?
0: Nee, laat nou eerlijk zijn. Je hebt zalig gegeten. Je hebt heerlijk gegeten. Hè? Lekker wijntje erbij. Chablis 69. En dan gelijk die chlorofyl in je bek. Als dat gewoonte gaat worden, krijg je eerst een tandenbos erbij je koffie. Ja, toch? En een ober die aan je tafeltje komt en vraagt van... Welke pasta prefereert u? We hebben een volle rijpe McLean's van 68. Wat prefereert u de jonge ondeugende Prodan van 77? Nee, ober, geeft u mij maar de pasta van het huis. Natuurlijk, meneer, zoals u wel. Tafel 24, eenmaal Fim. Maar dat is onzin. Maar dan ben je in de beurt. Goedemorgen, tandarts. Dag, mevrouw. Ah, dag, meneer Elsink. Bent u daar weer? Bent u daar weer, optimist. Als je af wil spreken, ben je even een half jaar aan de beurt. Ja, gaat u maar vast zitten, meneer Elsink. Gaat u maar verzitten, ook zo optimistisch. Gaat u maar verzitten. Zitten noemt hij dat. Ja, je ligt toch machteloos achterover? En dan lig je er helemaal machteloos achterover met die enge apparaten rondom je heen. En die enge lamp in je gezicht, een beetje van de zenuwen te trekken. Dan krijg je het volgende. Dan gaan ze met zijn tweede assistent en hij gaan achter je staan te mompelen. Ken je dat? Dat weet je toch, hè? Gaan ze staan te mompelen. Zorgelijk mompelen. Speelt me altijd de naam Zeldenrust door het hoofd. Gek, hè? Maar goed, dan komt hij met het eerste martelwerktuig. De haak. Ik vraag je een haak. En dan is de bedoeling dat hij daarmee tussen je tanden en je kiezen gaat. Dat is de bedoeling. Meestal zit hij in je tandvlees. Krijg je dat van? Oh, dat ziet er zuigelijk uit, meneer Gaals, hè? Oh, die is heel slecht. Hier moet het hoopbaar gebeuren. Ja, logisch als je zo blijft trekken. En dan het tweede martelwerktuig, de boor, de snelle boor, ken je die ook? Die zit altijd in zo'n pijpje. Ook gelijk lang gas, weet je wel? Ja, doe de mond maar even open. En dan krijg je dit van. Even nog een ander boordje erin doen. Even nog een ander boordje erin doen. De vorige deed natuurlijk geen pijn genoeg. Ja, spoelt hem even. En de langzame boor, ken je die al? Die van... Gaat alles drie keer zo langzaam. Staat tegenover het zes keer zoveel pijn doet. Stinkt heel het bek naar verbrande kippenveren. Dat spoelt u maar even. Dat spoelen, dat hoeft ook niet meer, hè? En tegenwoordig krijg je zo'n pijp in je bek. Dan hoor je alleen maar van... En als je dan denkt dat je alles hebt gehad, dan komt hij nog met de lucht. Oh, ik krijg het er warm van, weet je dat? U ook? Dat is de bedoeling. Zeg even wat anders. Hebben jullie wat gehad? Heb je nog nooit gehad, mevrouw? Ach, wat. Moet ik het even uitleggen voor die mevrouw met het goede gebit? Kijk, als je namelijk een brugje nodig hebt, dan moet hij namelijk een afdruk maken van je tanden en je kiezen. En die afdruk die maakt hij dan met klei. Dan krijg je dus een klomp klei in je bek. Warme klei. Met pepermuntsmaak. Goeie God mag weten waar ze dat gevonden hebben. Warme klei met pepermuntsmaak. En dat blijft dan 10 minuten in je mond om te drogen. Weet je hoe lang een minuut is? Nou, dat is 10 keer. En geen klompje, hoor. Dat je denkt, ah, hij stelt zich waaraan, het is een klompje. Nee, een behoorlijke klomp. Je zou zo kunnen zeggen, een kleuterschool, die zou er een leuk ochtendje mee hebben. Zo moet je zien. En als ik dan met die klomp klei in mijn bek lig, helemaal voor pampen zonder die enge lamp, zo. Kan je dat voorstellen? Dan heeft mijn tandarts de aardige gewoonte om even een praatje te gaan maken. Ken je dat voorstellen? En als het nou een simpel praatje was, zoet ze de geest van, oh, het is lekker weer geweest vandaag, dan kan je iets zeggen van... Nee, maar dan begint hij een gesprek, zoet ze de geest van, ja, ik las bij Henk van der Meijden dat uw moeder heeft een verhouding met Albert Mol, hè? Oh, ik heb een hekel aan de tandarts. U zal mij er vanavond niet meer over horen. U zal er ook niks van merken. Maar ik heb een hekel aan dat tandarts. Weet u wat het is? Hij werkt op mijn zenuwen. Met als een...